ik gaat voel van weg hoe voor mij, voor jou en voor uit mijn ons. Mijn leven lang gedacht, ik is eindelijk Duits, Europees. Maar in Duitsland voel ik goed verlaten wees. Leen het kou in die oude jood, wordt mijn dagelijkse brood in mondje lakbach, zing hij halleluja. Ik liebe dich en zacht, ik lieg, maar ik dacht ik stoot. En wacht voor die hemel, waar het wemel van Kouwens en Klausen, Banksy en Petrus bij die poort. Jouw bogger was het moord, zo weet ik waar ik hoort.

trek nog na. Van Ice Crowns, die bibber van die Bavians, die magic van ons laatste trance. Karel, voor een naar huis toe. Die spatsels van moerbij wat vlek.

Ja, en dit is precies waar we vanavond gaan, net hier op RSG, muziek wat jou optel, wanneer jij moet terugkom in die ruimte. Of terugkom aarde, tussen mijn pa al gezet. En na een lange naweek is dit definitief wat een mens moet doen. Nou, Sharon het hier die een gestuur, een liekie wat sê jy gaan nie opgee nie. En Eloise net op een volgende CSA Unstoppable is het Liam Gallagher met Shockwave. En is Eloise wat sê, sy het die energie van Anno en sy wil het deel met jou.

In RSG Landbou hoor ons hoe jazz muziek bydra tot verhoogde produksie by melkbeeste. Ons vind uit wat die reenseisoen van jaar vir Suid-Afrika inhou en ons bekyk opwindende loopbaangeleenthede binne voedselveiligheid. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Môre môre Bongozi, kwa sa XKFM. FM. Ja, joy te daar met Martin Edberg. Dan wat joy toe ek met ek kan ek toe radio XKFM. FM. Ek kwa sa hy, ja, joy te daar met Martin Edberg.

0: Esther, voel ik belangrijk. Als jij mij een drakkie geeft, voel ik veilig. Als jij met mij praat, leer ik.
1: Jouw liefde en aandacht maak jou kind sterk en gee hulle zelfvertrouwen. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm een band met hulle. Elke kind verdien om raakgezien gehoor en geliefd te voel.
0: Ga na holdmyhand.org.za.

Africa so featuring Koba te Klima te Channe te Ankarik Pola. Tate Klima kuta ohana u Channeki yaha ya hrihring no tameng pleska temon se kuta nyere klam tain yokri nintin gum nintin mente kwajeng yakarahoha radio X ka FM 107 89 FM sekim bari ton ki ha he te khuyu kya ko tawnge ti do de tik e khamba khamba borodam sika kun khono ti khwedam sika tamba khamba khamba ra kha torokan khwedam khon tamba kha komagwem boodskap fer uitsending di onderwerp hier onder verwys na en ooreenstemming met sy breë konstitusionele mandaat stel Pansalp vandag in die middag gratis en vrywillige kwedam en kontali moedertaal klasse in Platfontein bekend. Die klasse reg op volwassenes, jeug en kinders wat die tale kan praat, maar op een of ander manier uitgedaag word om die tale te lees en te skryf. Dit is basiese vaardigheidsfondasie lees en skryfklasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig in Platfontein te ondersteun. Die twee Pansalp taal intens, Maria Rien vir Kontali en my Noriambango vir Kwedam, is die fasiliteerders, instrukteurs, wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Kwe en San Nasionale Taal Liggaam. Lede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Pansalp verteenwoordig. Die klasse sal dagliks plaasvind by die Konkwesa Kombineerde Skool van 3 uur tot 5 uur, maandag tot vrydag en 11 uur tot 2:30 om Saterdag. Uitgesonderd Sondag en openbare vakansiedag. Baie dankie by voorbaat en ons hoop dat jy dit in orde vind. Borikoji teko mene kwa ha teki ha ko atai kukoji ge ate karena toroka ate no te kamba kambara toroka ko ke ngata ikara bori anka kukudia ha ke tik ame kwa te ngata I kai kuji ha kwa moteto si anka te kwa ha Pansalp te kite trek ame ngata esika e kao jaroma ko ke jakun kwe a kwedama na hondam ata handi damaka nyamako klasi a Platfontein ki akatam nungu klasi ji gawagwe ta kwena nge ukwena tuwana adam akuye kotakoti kwena damakari ngezi akutu utena akatisi nungu kwena ngo dameki nako garam Tahino anka go si ngi klasin ku ofu klai ku he dharai ku kik ehe Ngo anka gwe tari damaka chak e jahinye ku ta kuunta tino Platfontein ki kanako tin kwen o kaki ngo gau kwa gwe te klai ka ku he Ngi tam kwe a tin a Pansalp ta ki te ki klasin ang kres ka kharu klaya te dam a ki Ming te no ria Rien takite kwe hondam ate mate he, no nori ambangu kwedam ate mate heta. Ngasa kaitara mako klawu klawu kukeja kuunga kwe sa. Nata ikara ngo kwedam ano hondam ata, ngekwe no san takite damsi o kaki te mako anakotin Platfontein kwen ajaro mako keja kumore tam. Klasen ka tam ji, e nan e desen tagwe konkwesa akai kusure takite sureki, e ka 3 iri nyam, nan e ka 5 iri kheri tagwe, mandaha kate ukoko e sika, nukwamana 11 iri kinyam,
tagatwe ka mako darta ga mane tenge gono mapu no anga ku etete si sonda ka go ete sonda edi no somsa eheta tesenve ngaxasenditam ngwite ohi orocosa hari jaro qae am aji te komo kana borji ha ku ji pansalpo ananja qate ji te udame kai ja katrama ko ta ko ta ha an kwena te udame ngo obe te udame kuisen te udame ngo uwa kitama asenta te tu kunce ta maha te kien karo te udama ka ta maha tu yambere wa ki kana ko ta qata te te ma te tsaka mhe anka de sitema ko kana o khwatino an e tsoje aminte ziki ngo shi ko ta klasen ntakwe damkhwe. Ejahare tam.

0: จากเตเตเอ็กซ์กาเอฟเอ็มกี
1: ดอมมาคว้าเดมาขึ้นเอามาแพลตฟอร์มเต็มกี
0: วันนั้นเสียบ
1: โอ้ดักมันเยอะเอฟเอ็ม
2: เอ็กซ์กาเอฟเอ็มเอ็กซ์กาเอฟเอ็ม
0: บิดับดิซ่า
3: บัมบ้ามอร่าเอ็กซ์กัปตันเลดี้อัตโซเน่ฟันอัฟคิมเบอร์ลีย์โซเชียลครีมพรีเวนชั่นอันส์ฟร้าอีมุดนาอันส์โปรแกรมเลสเตอร์เอลกาวันส์ดักอันฟันอัฟ8อีร์ทอด12อีร์อินดีอันต์อันส์คอมเฮียอีอินลิขิตอูร์มัสดัตเลสเตอร์เน่ดีบีRadio XKF
4: XK
5: Radio
6: XKFM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6 uur die oggend tot en met 12 uur middernag uitsaai en vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die program aanbieders en dan het ons onse gaste natuurlijk, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die communicatie en skakelings ambtenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tsone, sy is die sociale misdaad voorkoming coördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeie naand hier by XKFM.
7: Goeienaand,
8: luisteraars.
9: Goeienaand,
8: luisteraars. Goeienaand, luisteraars. Ek is Zeta Manne en vanaand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia.
2: XKFM, XKFM.
0: The beat of the sun.
8: Wat is die politiepatrol?
7: Die politiepatrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
6: Voeg by, Tessa.
10: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het, sodat ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook, terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry, om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim, sonder dat u daarvan bewus is.
6: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp, en dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisiediens, of dis hulle sy werk waarvoor hulle daar is, om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein, wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
10: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit meen Kimberley is opgedeel in 5 dele, waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in die area bly, het dan 'n sektor. Jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
7: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaad voorkoming eenheid en dan ons is kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is.

Ongelukkig moet ik om daar doof. Dit was die graalvertelling uit Lohengrin van Wagner, gesing door Jonas Kaufmann. En dis een opname wat in 2009 gemaakt is. Die Elsa van die opname was Anja Hartros. En dis opgeneem tijdens die Münchense feest met die koor en orkest van die Beierse Staatsopera onder leiding van Kent Nagano. Nou, na al die gepraat is daar een klein palet verfrissertje. Er is Vivaldi en dis een kamerconcert in D-majeur.

Het was die Largo-gedeelte uit Vivaldi's Kamerconcert in D majeur. En dat is uitgevoerd door die barokgroep van Seattle. Een van die composities wat Mendelssohn in 1843 geschreven heeft, dat is nou zo'n 4 jaar voor zijn dood, was 3 psalms. Toonzettings van 3 psalms, psalm 2, psalm 22 en psalm 43. Hulle tel onder sy werk 78. Ons gaan nou luister na die tweede van die 3. Dit is 'n toonsetting van psalm 43. Doen aan my reg, o God. Die kunstenaars is een van daardie kore wat gemakkelijk op my berg Olympos kan woon. Die Winsbacher Knabenkoor.

onverbeterlike koorsang. Die Winsbacher Knabenkoor met Mendelssohn's toonsetting van Psalm 43 doen aan my reg, o Heer, of o God, soos u ook al wil. Die koorleier is Karel Friedrich Beringer. So een week of wat gelede was Zubin Mehta, die dirigent van die Berlijnse Philharmoniese Orkest, met concertvertoning van Othello. Nou weet ek nie of hulle die totale hele Othello gedoen het, nie waarin ek een beetje twyfel. Maar hoe dit ook al sê, Othello is een besonder moeilike rol. Ek wonder toe nou wie die Othello sing. Want jy die klank van een bariton en die hoë register van een tenor nodig om dit te kan sing. En natuurlijk daar die eerste skrikwekkende esultate. Kijk, die opera begin met een groot geroesemoes en een groot storm en alles en die mense sien die skip wat aankom en hulle wonder of die skip die hawe sal bereik veilig. En die oomblik wat Othello van die boot afklim, moet hy deur al daardie orkes geroesemoes en die mense sny met hierdie esultate. Om te sê, genadiglik is ons gespaar en ons het die vyand oorwin. As die Othello daar nie een absolute stelling kan maak, nie is die stryd vir hom verlore. Wat ons sien ek een van die stemme en die een wat Othello sing, is iemand van wie ek in my dag des levens nog nooit gehoor het nie. Dit is een man met die naam van Arsène Sogomonyan en hy is een Armeen. Ek het toen nog gaan soek na opnames en daar is wel een opname waar hy die liefdesduo saam met Sonia Leontjeva sing. Maar die klankkwaliteit is nie regtig goed genoeg om dit te speel nie. Maar ek moet sê, dit is een besonder indrukwekkende tenor. Luister bijvoorbeeld hierna, hier sing hy een ligte liedjie, Parlami d'amore, Mario. Maar ek dink daardie stem sal Othello besonder goed hanteer.

Een van die heel grootste pianisten van ons tijd, Marta Argerich, geboren in Argentinië. En dit was Chopin's scherzo nummer 3 in C-kruis mineur, werk 39, wat hij ook in 1839 geschreven. Het is bloot toevallig. En daarmee is het tijd dat ons met tot ziens sê, tot aanstaande week. Wees goed voor die naaste, vooral in die tijd wat nou kom met die verkiezing en alles. En ons kan maar net hoop dat die verkiezing een uitslag sal hê wat vir die hele land van belang sal wees. Nie net vir een spesifieke groep nie. Laat ons gaan stem en laat ons belangstelling wys. Blaas hoog die vlam, mag die meetsnore in lieflike plekke val. Alles van die mooiste. Tot ziens.

0: Die lijn is nou op 0860-2084, dit is tijd voor werksoek. Er is geen werksoek, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen,
0: Desiree. Hi Desiree.
1: Hi, dankjewel.
0: Wacht, Desiree. Jy voel my bykie skuif van hier. Voor een of andere reden is hierdie lijn nie baie lekker nie, so ek hoor elke tweede woord. Wat jy sê, probeer gou vir my weer.
1: Dis Desiree, al die pad van Overton, lekker
0: ja.
1: Ja, ek, baie dankie vir die geleentheid. Ek is al 30 jaar in die media, verkoop, advertentie wereld, digitale media, en ek is op soek na a beautiful geleentheid om een groot verskil in organisaties te maak. Ek is een breinvrou, ek is bloot in Afrikaans, Engels en een paar vaartale en Duits ook. So ja, my nummer is 076-514-6239.
0: 076-514-6239.
1: Dis hy.
0: Wonderlik. Goed so, dankie Desiree, ek hoop jy kry binnenkort iets, hoor.
1: Dankie Louise, ek waardeer.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemorgen Louise, ek geloof het gaan baie goed. Dis Jelaine Moorman wat praat, ek bel namens my man Kokkie Moorman.
0: Ja?
2: Hy is dringend op soek na plaas werk vir groot en klein vee. My tans in Senekal, enige iemand wat ietsie weet of ietsie het, kan om contact by 079-858-3297.
0: Oeh, wacht, jy is nou baie vinnig. 079-858-3297. En wil hy net in Senekal se omgeving werk, of is hy...
2: Hy is beskikbaar enige plek en hy is bereid om enige plek te verhuis.
0: Wonderlik, ek hoop hy kry binnenkort iets hoor.
2: Ach, dankie, lekker dag.
0: Voor jou ook. Goeiemorgen, is by RSG Werksoek?
3: Hi, goeiemorgen, dit is Werner Dreyer wat praat.
0: Hi Werner.
3: Ek is op soek na toepaslike vakante pos. Ek is rekenaar geletter, het professionele en kwalifikaties in AutoCAD en Revit. Jy is
4: architect.
3: Ek is architektoniese en ingenieurstekenaar. Ek is ook bereid om teen een verminderde vergoeding skadiewerk te doen totdat ek bevoeg genoeg is om onafhanklik te functioneer. Ek is heidelik woonachtig in Randburg, Johannesburg, maar ek is bereid om te verhuis vir een permanente aanstelling. Ek is 100% tweetalig. Ek het uitstekende communicatie vermoe in Engels en Afrikaans. Integriteit is my lese en lewe. Ek respecteer alle mense en betoon onberispelike maniere. Ek is trouwbaar, ambitieus, doelgerig, stiptelik, hardwerkend, vriendelik en opvaardig. Ek is ook, as ek nie een tekenaar of posisie kry nie, kan ek ook aanvaard vir een algemene klerikale kantoorwerk, koöperatieve, administratieve of industriële pos. My telefoonnummer is 079-530-9356.
0: Ek check net gauw jou nummer hier, Werner, 079-530-9356?
3: Dis hy daar, ja. Of 072-42-42-688.
0: Oeh, jy is baie vinnig vir my. Skies toch 072-42-42-688. 688. Het hem so. Start te Werner, ek hoop jy kry binnenkort iets.
3: Dankie, Louise.
0: Goeie...